0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond, kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog, met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Nieuwsanalyse van Meter. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM

0: Maurice van Meteren. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog, met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerrein of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond, kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaat het om een opslagloods van een growshop. Er was niemand aanwezig in het pand toen de politie binnenviel. Zo gaat het om een langlopend onderzoek. De politie heeft de koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging zag gisteren iemand naar binnen gaan. Toen de man wel erg lang binnen bleef, is de politie gebeld. Die ging met honden naar binnen. Een van de politiehonden greep de indringer. De man had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper, zo schrijft de politie Nissewaard op Facebook. Pakketjes die van buiten de Europese Unie komen, gaan per november weer in prijs omhoog. EU-landen voeren dan een extra heffing in van 2 euro. Dat bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. Volgens de EU is de verhoging nodig om de hoeveelheid pakketten uit met name China te minderen. Sinds de opkomst van Chinese bedrijven als Shein en Temu zijn er zoveel pakketjes dat toezichthouders niet goed meer kunnen controleren of daar gevaarlijke spullen tussen zitten. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen, maar de piloot heeft wel medische zorg nodig. De luchtmachtbasis ligt bij een Sprangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. Het weer, eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

zuiden van het land zijn problemen op de A58 van Breda naar Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Baars en Oorschot. 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaat het om een opslagloods van een growshop. Er was niemand aanwezig in het pand toen de politie binnenviel. Zo gaat het om een langerlopend onderzoek. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging zag gisteren iemand naar binnen gaan. Toen de man wel erg lang binnen bleef, is de politie gebeld. Die ging met honden naar binnen. Een van de politiehonden greep de indringer. De man had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper, zo schrijft de politie Nissewaard op Facebook. Pakketjes die van buiten de Europese Unie komen, gaan per november weer in prijs omhoog. EU-landen voeren dan een extra heffing in van 2 euro. Dat bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. Volgens de EU is de verhoging nodig om de hoeveelheid pakketten uit met name China te minderen. Sinds de opkomst van Chinese bedrijven als Shein en Temu zijn er zoveel pakketjes dat toezichthouders niet goed meer kunnen controleren of daar gevaarlijke spullen tussen zitten. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen, maar de piloot heeft wel medische zorg nodig. De luchtmachtbasis ligt bij Sprangdalem, op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. Het weer, eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe, het blijft droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio
2: Rijnmond. Bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 met daar een kwartier op onthoud. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Noord-Gestel 5 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Empel, 7 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 6. A58 naar Eindhoven, tussen Moergestel en Noordschot, 4 kilometer. En verderop richting Eindhoven, bij Best nog eens 3 kilometer. De vertraging is in alle gevallen maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaat het om een opslagloods van een growshop. Er was niemand aanwezig in het pand toen de politie binnenviel. Zo gaat het om een langlopend onderzoek. De politie heeft de koperdief op Heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging zag gisteren iemand naar binnen gaan. Toen de man wel erg lang binnen bleef, is de politie gebeld. Die ging met honden naar binnen. Een van de politiehonden greep de indringer. De man had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper, zo schrijft de politie Nissewaard op Facebook. Pakketjes die van buiten de Europese Unie komen, gaan per november weer in prijs omhoog. EU-landen voeren dan een extra heffing in van 2 euro. Dat bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. Volgens de EU is de verhoging nodig om de hoeveelheid pakketten uit met name China te minderen. Sinds de opkomst van Chinese bedrijven als Shein en Temu zijn er zoveel pakketjes dat toezichthouders niet goed meer kunnen controleren of daar gevaarlijke spullen tussen zitten. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen, maar de piloot heeft wel medische zorg nodig. De luchtmachtbasis ligt bij Sprangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. Het weer, eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio
2: Rijnmond. Bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdagmorgen verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 7 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar heeft een auto in brand gestaan. De rechterrijstrook is dicht. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg, 6 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 9 kilometer. Met daar zo'n 20 minuten vertraging. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Noord-Gestel, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En verderop bij Best 5 met daar nog eens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan vooral veel dagelijkse files met maximaal 10 minuten vertraging. De langste files van dit moment staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer met een half uur extra reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best langzaam rijden over 15 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer en je bent er een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeer.

wordt hij 50. Dat is over de helft. Hard gewerkt, iets opgebouwd, maar er viel ook wel wat stuk. Nu het tweede deel, waar draait het om?

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaat het om een opslagloods van een growshop. Er was niemand aanwezig in het pand toen de politie binnenviel. Zo gaat het om een langerlopend onderzoek. De politie heeft de koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging zag gisteren iemand naar binnen gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Die ging met honden naar binnen. Een van de politiehonden greep de indringer. De man had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper, zo schrijft de politie Nissewaard op Facebook. Pakketjes die van buiten de Europese Unie komen, gaan per november weer in prijs omhoog. EU-landen voeren dan een extra heffing in van 2 euro. Dat bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. Volgens de EU is de verhoging nodig om de hoeveelheid pakketten uit met name China te minderen. Sinds de opkomst van Chinese bedrijven als Shein en Temu zijn er zoveel pakketjes dat toezichthouders niet goed meer kunnen controleren of daar gevaarlijke spullen tussen zitten. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen, maar de piloot heeft wel medische zorg nodig. De luchtmachtbasis ligt bij Sprangdalem, op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. Het weer, eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio
2: Rijnmond. De files in het zuiden van het land lossen geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het nog langzaam tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Vlijmen 11 kilometer. En de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation

het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop bij Knopendijl 4 kilometer met daarna nog eens 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Knopend Galder en Tilburg Reeshof langzaam rijden over 10 kilometer. En het oponthoud is daar maximaal 10 minuten. En tot zover.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaat het om een opslagloods van een grow shop. Er was niemand aanwezig in het pand toen de politie binnenviel. Zo gaat het om een langlopend onderzoek. De politie heeft de koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging zag gisteren iemand naar binnen gaan. Toen de man wel erg lang binnen bleef, is de politie gebeld. Die ging met honden naar binnen. Een van de politiehonden greep de indringer. De man had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper, zo schrijft de politie Nissewaard op Facebook. Pakketjes die van buiten de Europese Unie komen, gaan per november weer in prijs omhoog. EU-landen voeren dan een extra heffing in van 2 euro. Dat bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. Volgens de EU is de verhoging nodig om de hoeveelheid pakketten uit met name China te minderen. Sinds de opkomst van Chinese bedrijven als Shein en Temu zijn er zoveel pakketjes dat toezichthouders niet goed meer kunnen controleren of daar gevaarlijke spullen tussen zitten. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen, maar de piloot heeft wel medische zorg nodig. De luchtmachtbasis ligt bij Sprangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. Het weer, eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio
2: Rijnmond. In het zuiden van het land staan nog een paar oplossende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel, 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A59 naar Den Bosch, tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 4 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Rechtsstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden voor een overval op een juwelier op de Voorstraat in Dordrecht. De zaak werd in een paar weken tijd 2 keer overvallen. Daarbij reden steeds 2 verdachten op een fatbike de zaak binnen. De eerste keer werden personeel en klanten bedreigd, toen is er ook een buit meegenomen. De tweede keer, dat was afgelopen weekend, werd een medewerker geslagen. In beide gevallen gingen de verdachten er vandoor op de fatbike. De jongen uit Hoogvliet is nu aangehouden voor de eerste overval en er wordt nu gekeken of die ook iets met de tweede te maken heeft. Justitie heeft nieuwe invallen gedaan in het onderzoek naar de ondergang van cryptobedrijf Knaken. 2 woningen in Rotterdam zijn onderzocht. Daarbij zijn telefoons en computers in beslag genomen. De invallen gebeurden vanwege verdenkingen van verduistering en valse tegenschriften. Voor wie de woningen zijn, maakte justitie niet bekend. Er is niemand aangehouden. Cryptobedrijf Knaken werd half juli failliet verklaard. Volgens de curator ontbreekt er 8 miljoen euro aan geld van klanten van het bedrijf. De Nederlandse economie doet het in een wereld vol politieke en economische turbulentie opvallend goed, dat meldt CBS. In het tweede kwartaal groeide de economie 0,6%, waar eerder 0,4% was verwacht. Consumenten zijn er in deze periode op vooruit gegaan. Een gemiddeld huishouden had in het tweede kwartaal 0,7% meer te besteden dan een jaar geleden, met name door hogere salarissen. Die hogere lonen lijken bedrijven niet te raken. De bruto winst, dus voor belastingen, kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 93 miljard euro, 5 miljard meer dan een jaar geleden. In het township in het Zuid-Afrikaanse Durban zijn 11 mensen omgekomen en 3 anderen gewond geraakt bij een schietpartij. Een van de doden is een zwangere vrouw. De slachtoffers waren in een huis waar vermoedelijk een feest bezig was, toen 3 onbekende gewapende mannen voor 11 uur binnenstormden en het vuur openden. De aanvallen staken ook de auto van een van de slachtoffers in brand. Het motief voor de schietpartij is onduidelijk. Het weer. Eerst grijs, daarna een mix van zonnebewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog en het is 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: alle keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom, u luistert weer naar Mens durft te leven. Een uur lang kleinkunst van de bovenste plank, het betere Nederlandstalige lied. En we doen dat binnen een thema. En deze week is dat thema gek en ongewoon. En dan hebben we het eigenlijk over, vooral over mensen die een beetje anders dan anderen zijn. En iemand die dat heel mooi verwoord heeft is bijvoorbeeld Jochem Meijer. En hij zingt: ik ben anders dan de rest.

En zoals elke week heb ik een gedicht voor u binnen het thema. En dat heet deze week De Idioot in het Bad. En dat is een gedicht van de in de vorige eeuw zeer bekende dichteres Vazalis. Het is uit 1940. De Idioot in het Bad. Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen. Haast dravend en vaak hakend in de mat. Lelijk en onbeholpen aan zusters armen gebogen. Gaat elke week de idioot naar het bad. De damp die van het warme water slaat maakt hem geruster, witte stoom. En bij elk kledingstuk dat van hem afgaat bevangt hem meer en meer een oud vertrouwde droom. De zuster laat hem in het water glijden. Hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst. Hij zucht als bij het lessen van zijn eerste dorst. En om zijn mond gloort langzaamaan een groot verblijden. Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden. Zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen. Zijn lange bleke benen, die reeds licht verdorden, komen als berkenstammen door het groen opdoemen. Hij is in dit groen water nog als ongeboren. Hij weet nog niet dat sommige vruchten nimmer rijpen. Hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen. En elke keer dat hij uit bad gehaald wordt en stevig met een handdoek droog gewreven en in zijn stijve harde kleren wordt gesjord, streelt hij tegen en dan huilt hij even. En elke week wordt hij opnieuw geboren en wreed gescheiden van het veilig waterleven. En elke week is hem het lot beschoren opnieuw een bange idioot te zijn gebleven.

Frederik Spicht zong spreken. Wat een heerlijke Zuid-Amerikaanse, of moet ik zeggen, Argentijnse bandoneon klanken klinken door in dat nummer. Ik hou er wel van. We gaan een liedje draaien waarvan de tekst geschreven is door Willem Wilmink. De muziek door Harry Banning. En het wordt gezongen door Frans van Deursen. En het heet Freekie.

0: Zo, en nu nog bijpassende schoenen.
1: U hoorde Ruud van den Berg alias Huub Hang op. En u merkt dat wij de grenzen van de kleinkunst wel opzoeken. En soms er ook overheen gaan. Ik vond dit eigenlijk wel een mooi absurdistisch werkje. Ik vond het best leuk om te draaien. We gaan snel verder met iemand die we vaker draaien in ons uurtje Mens Durf te Leven. Namelijk Dr. Anders P. En hij heeft een lied geschreven over een hele vreemde persoon. Luistert u naar het Trapportaal.

moeder, zegt Marian, het is zo'n keurig nette man. Zo rustig en beleefd en die nooit dat beschadigd heeft. Maar ja, daar ligt die juffrouw in het rapportaal.

0: Als iemand is een dame wil ontvangen, dan is er in principe geen bezwaar. Maar niemand kan het uiterste verlangen. We maken van ons huis geen abattoir. Er ligt weer net zo'n juffrouw in het trapportaal. En alle mensen komen thuis met rode schoenen. En Koba moppert, want de loper wordt zo schuil. Als hij hem elke keer maar weer opnieuw moet boenen. Er wordt in onze buurt al veel gegicheld en gegluurd. Dat krijg je met zo'n vent, al sta je nog zo goed bekend. Hij moet maar weg, al is de goeie van een zaal. Zo'n juffrouw hoort in het kanaal, maar niet bij ons in het trapportaal.
1: Dr. Anders P., u luistert nog steeds naar Mensenwetse Leven, het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek. En deze week hebben we het speciale thema van vreemd en ongewoon. En dan bedoelen we bijvoorbeeld, of met name, bijzondere mensen. Een duo dat daarover zingt zijn twee jonge vrouwen, Beth en Flo. Die zijn klassieke pianisten. En treden op in concertzalen voor een publiek dat komt voor de klassieke muziek. Maar daarnaast maken ze ook kleinkunst. En dat doen ze bijvoorbeeld in het liedje Bijzonder Mens.

Week. Freek is weg en het is stil op het plein. Geen glimmende fiets meer en geen You Always Be Mine.

Alexander Curley. Hij maakte eerst Engelstalige nummers. In de begin jaren 70 had hij een hit met I'll Never Drink Again. De oudere luisteraars zullen die titel misschien wel herkennen. Maar toen kwam hij plotsklaps met een Nederlandstalig album. Met onder andere de hit Guus, kom naar Huus. Maar op dat album stond ook dit nummer en dat heette Freek. We gaan door met Stef Bos. En die heeft een nummer dat heet Gek zijn is gezond.

0: Aldus Stef Bos, we zijn toe aan een van onze vaste onderdelen, namelijk de oude doos. Daarin draaien we iets, een oud werkje uit, nou, vaak is dat de jaren 60, soms nog wel ouder. In dit geval is het weer een liedje van Wim Zonneveld, maar uitgevoerd door Drukwerk. Dus die band van Harry Slinger. En die hebben ooit een album gemaakt met allemaal Wim Zonneveld liedjes. En wat betreft het thema van onze uitzending, de hoofdpersoon in dit nummer, die is ook niet, misschien niet helemaal normaal. Maar soms hebben mensen die niet helemaal normaal zijn wel een voordeeltje. Want die zien soms dingen die wij eigenlijk ook wel zouden willen zien. Luistert u naar Margootje.
1: Uit den ouden doos.

ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik ineens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein

ik zei, dag mijn gootje. Ik zet haar neer bij het concertgebouwtje. Ik zei naar haar huis toe en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodrom lopen. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik haar toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee naar bed.

zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beet in mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmee was de affaire erledigd. Maar het laatste nieuws wat ik van haar vernam, ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt nu een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam begijntje. Maar soms krijg

0: Ellen ten Damme zong rare dingen. We gaan door met een vertaling, want dat doen we ook elke week. En deze week draaien we iets van... hoe heten ze? Bart Maassen en Robin Zomer, alias BNR. Die maken, dat is een duo en die maken muziek in de pop, de rock of de elektronische muziek. Maar ze combineren dan elementen van moderne pop met een nostalgisch gevoel. En dikwijls maken ze ook vertalingen van bekende internationale hits. Dat is in dit geval ook zo, want dat beroemde nummer Maniac uit de film Flashdance, dat u zo meteen wel gaat herkennen, denk ik. Dat komt uit 1983. En zij hebben dat vertaald in 2011. En dan heet het Beetje Gek.
1: Ni adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud y chrediadau ymlaen.
2: Shepard and Aitik, cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

Het Klein Orkest met Harry Jekkers maakte heel lang geleden zo'n kinderplaat. Die heette Met een roltrap naar de maan. En daar stonden ontzettend goede kinderliedjes op. En een daarvan, en we dachten, die past zo goed in het thema dat we een keer een uitzondering maken. En gewoon een kinderliedje draaien. Die heette Leuk is Raar. We gaan iets draaien van Free. Nee, ik zeg Free. Ik bedoel Free Soufrio. En dat liedje heet Dag Vreemde Man.

Je bent mooi, niet mooier. Je bent anders mooi. Je bent lief, niet liever. Je bent anders lief. Je bent zacht, niet zachter. Je bent anders zacht. Je bent wijs, niet wijzer. Je bent anders mooi, lief, zacht, weet. Ik hou van jou.

0: Herman van Veen zong Anders, Anders. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering van Mens Durft te Leven. Volgende week zijn we er weer, dan is het thema herfst. En als ik naar buiten kijk, zo hier aan de studio, aan de Kattenstaart in Papendrecht, dan snapt u al waar dat thema vandaan komt. Want dan begint zometeen weer te regenen, geloof ik. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat u dat volgende week weer doet. We gaan eruit met een liedje van Ellie en Rickert uit hun hippietijd. Zingen zij Vreemde Vogels.
1: Zoals we zitten weggekropen tussen lakens en kussens lopen op ons bed.

0: Radio. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden voor een overval op een juwelier op de Voorstraat in Dordrecht. De zaak werd in een paar weken tijd 2 keer overvallen. Daarbij reden steeds 2 verdachten op een fatbike de zaak binnen. De eerste keer werden personeel en klanten bedreigd, toen is er ook een buit meegenomen. De tweede keer, dat was afgelopen weekend, werd een medewerker geslagen. In beide gevallen gingen de verdachten er vandoor op de fatbike. De jongen uit Hoogvliet is nu aangehouden voor de eerste overval. En er wordt nu gekeken of die ook iets met de tweede te maken heeft. Justitie heeft nieuwe invallen gedaan in het onderzoek naar de ondergang van cryptobedrijf Knaken. 2 woningen in Rotterdam zijn onderzocht. Daarbij zijn telefoons en computers in beslag genomen. De invallen gebeurden vanwege verdenkingen van verduistering en valse tegenschriften. Voor wie de woningen zijn, maakte justitie niet bekend. Er is niemand aangehouden. Cryptobedrijf Knaken werd half juli failliet verklaard. Volgens de curator ontbreekt er 8 miljoen euro aan geld van klanten van het bedrijf. De Nederlandse economie doet het in een wereld vol politieke en economische turbulentie opvallend goed, dat meldt CBS. In het tweede kwartaal groeide de economie 0,6%, waar eerder 0,4% was verwacht. Consumenten zijn er in deze periode op vooruit gegaan. Een gemiddeld huishouden had in het tweede kwartaal 0,7% meer te besteden dan een jaar geleden, met name door hogere salarissen. Die hogere lonen lijken bedrijven niet te raken. De bruto winst, dus voor belastingen, kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 93 miljard euro, 5 miljard meer dan een jaar geleden. In een township in het Zuid-Afrikaanse Durban zijn 11 mensen omgekomen en 3 anderen gewond geraakt bij een schietpartij. Een van de doden is een zwangere vrouw. De slachtoffers waren in een huis waar vermoedelijk een feest bezig was, toen 3 onbekende gewapende mannen voor 11 uur binnenstormden en het vuur openden. De aanvallen staken ook de auto van een van de slachtoffers in brand. Het motief voor de schietpartij is onduidelijk. Het weer. Eerst grijs, daarna een mix van zonnebewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog en het is 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven sta je een half uur in de file tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Leenderheide. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht, maar je kunt wel via de parallelbaan. En verder file op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De nabestaanden van de Rotterdamse Kimberly, die om het leven kwam bij een auto-ongeluk op Aruba, zetten grote vraagtekens bij een verklaring die de andere betrokkenen hebben gegeven. Haar vriend en een bevriende marinier zeggen dat Kimberly achter het stuur zat, maar dat gelooft de familie van het slachtoffer niet. Daarom roepen ze getuigen op om zich te melden bij de politie. Volgens de nabestaanden gaan er meerdere verhalen rond over de toedracht van het ongeluk. De betrokkenen zeggen dat zij heeft gereden in een soort terreinwagentje, maar ze zouden veel te bang voor zijn geweest, zeggen ze nu. De politie heeft alleen kunnen vaststellen dat de wagen is omgeslagen. Dit jaar zijn er al 10 mensen in het verkeer omgekomen op Aruba. De politie is in Oud-Beijerland een onderzoek gestart naar de bekladding van meerdere auto's met verf aan de boomgaard vorige week. Van 5 auto-eigenaren is inmiddels aangifte opgenomen en er volgen er nog meer. De bekladdingen zouden hebben plaatsgevonden vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag. Op de auto's is graffiti aangebracht en ook sommige schuurtjes aan de boomgaard zouden zijn beklad. Het buurtonderzoek is nog aan de gang. De politie is op zoek naar camerabeelden uit de straat. In een township in het Zuid-Afrikaanse Durban zijn 11 mensen omgekomen en 3 anderen gewond geraakt bij een schietpartij. Een van de doden is een zwangere vrouw. De slachtoffers waren in een huis waar vermoedelijk een feest bezig was toen 3 onbekende gewapende mannen even voor 11 uur binnenstormden en het vuur openden. De aanvallers staken ook een auto van een van de slachtoffers in brand. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Bij Russische aanvallen vanmorgen op verschillende plekken in Oekraïne is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 7 anderen raakten gewond, melden de autoriteiten. Het is niet direct duidelijk op hoeveel plekken de Russische luchtaanvallen schade hebben aangebracht. Het Russische defensieministerie bevestigt dat het Oekraïne heeft aangevallen en zegt dat het Oekraïnse energie- en defensiefaciliteiten heeft getroffen. Ook zeggen de Russen dat ze logistieke centra hebben geraakt die zouden worden gebruikt door het Oekraïnse leger. Volgens de regio-gouverneur van de havenstad Odessa waren Russische luchtaanvallen gericht op onder meer de haveninfrastructuur, zoals opslagplaatsen van medicijnen, voedsel en huishoudelijke artikelen. Het weer, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond plaatselijk een lichte bui. Morgen mooi weer, flink wat zon, blijft droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moorgestel is de vertraging 25 minuten. De oorzaak is een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 Eindhoven-Os. Bij Veghel is de vertraging 5 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De nabestaanden van de Rotterdamse Kimberly, die om het leven kwam bij een auto-ongeluk op Aruba, zetten grote vraagtekens bij een verklaring die de andere betrokkenen hebben gegeven. Haar vriend en een bevriende marinier zeggen dat Kimberly achter het stuur zat, maar dat gelooft de familie van het slachtoffer niet. Daarom roepen ze getuigen op om zich te melden bij de politie. Volgens de nabestaanden gaan er meerdere verhalen rond over de toedracht van het ongeluk. De betrokkenen zeggen dat zij heeft gereden in een soort terreinwagentje, maar ze zouden veel te bang voor zijn geweest, zeggen ze nu. De politie heeft alleen kunnen vaststellen dat de wagen is omgeslagen. Dit jaar zijn er al 10 mensen in het verkeer omgekomen op Aruba. De politie is in Oud-Beijerland een onderzoek gestart naar de beklanning van meerdere auto's met verf aan de boomgaard vorige week. Van 5 auto-eigenaren is inmiddels aangifte opgenomen en er volgen er nog meer. De bekladdingen zouden hebben plaatsgevonden vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag. Op de auto's is graffiti aangebracht en ook sommige schuurtjes aan de boomgaard zouden zijn beklad. Het buurtonderzoek is nog aan de gang. De politie is op zoek naar camerabeelden uit de straat. In een township in het Zuid-Afrikaanse Durban zijn 11 mensen omgekomen en 3 anderen gewond geraakt bij een schietpartij. Een van de doden is een zwangere vrouw. De slachtoffers waren in een huis waar vermoedelijk een feest bezig was toen 3 onbekende gewapende mannen even voor 11 uur binnenstormden en het vuur openden. De aanvallers staken ook een auto van een van de slachtoffers in brand. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Bij Russische aanvallen vanmorgen op verschillende plekken in Oekraïne is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 7 anderen raakten gewond, melden de autoriteiten. Het is niet direct duidelijk op hoeveel plekken de Russische luchtaanvallen schade hebben aangebracht. Het Russische Defensieministerie bevestigt dat het Oekraïne heeft aangevallen en zegt dat het Oekraïnse energie- en defensiefaciliteiten heeft getroffen. Ook zeggen de Russen dat ze logistieke centra hebben geraakt die zouden worden gebruikt door het Oekraïnse leger. Volgens de regio-gouverneur van de havenstad Odessa waren Russische luchtaanvallen gericht op onder meer de haveninfrastructuur, zoals opslagplaatsen van medicijnen, voedsel en huishoudelijke artikelen. Het weer, af en toe zon, droog, 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Morgen mooi weer, flink wat zon, blijft droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Eindhoven-Tilburg. Bij Moergestel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man van 40 heeft 8 maanden cel tegen zich horen eisen voor het verkrachten van een minderjarig meisje. Het meisje van 17 was weggelopen uit een instelling in Sliedrecht. De twee werden in maart vorig jaar betrapt in de auto van de getrouwde man. Een begeleider van het meisje had op haar Instagram gezien dat ze een date had en sloeg alarm. Daarop greep de politie in. De man zegt dat het meisje zei dat ze meerderjarig was. Maar dat had hij niet gecontroleerd. En justitie neemt dat de 40-jarige kwalijk. De rechtbank in Rotterdam doet op 7 oktober uitspraak. De man die in Zeeuws-Vlaanderen 4 fietsers doodreed, komt onder voorwaarden vrij. De 20-jarige staat terecht voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en voor roekeloos rijden. De man reed in juni in een bocht vol in op een schoolklas die daar fietste. Hij reed 130, waar 80 is toegestaan. 3 leerlingen en de directeur van de school kwamen om. De rechtbank laat de verdachte nu voorlopig vrij, omdat nog niet bekend is wanneer de rechtszaak begint. De man mag in afwachting van het proces geen auto rijden en hij moet zich regelmatig melden. Het Centraal Planbureau ontkracht het idee van het kabinet dat een minder lange werkloosheidsuitkering goed is voor de werkgelegenheid. Volgens minister Veilbrief gaan mensen sneller en gemotiveerder op zoek naar werk als de WW korter wordt. Maar het CPB zegt dat er daardoor hooguit 8000 mensen extra door aan het werk gaan. Het planbureau spreekt van een beperkt effect. Op dit moment ontvangen zo'n kleine 200.000 Nederlanders een WW-uitkering. Nederland doet toch mee met het Eurovisie Songfestival. En wie namens ons land naar Bulgarije gaat, is nog niet bekend. Vorige maand trok Avro Tros zich terug omdat Israël nog steeds meedoet. De omroep vindt dat niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. En nu neemt NPO het stokje over van Avro Tros. Vorig jaar deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. In totaal 5 landen trokken zich toen terug. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft afgemeld. Volgens Spaanse media lijkt Spanje dit jaar hetzelfde te gaan doen. Het weer, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond plaatselijk een lichte bui, maar vannacht is het weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon, droog en 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Galder is de vertraging 1 kwartier. Staat er een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij knooppunt de Hoogte is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 5 minuten extra reistijd. En op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man van 40 heeft 8 maanden cel tegen zich horen eisen voor het verkrachten van een minderjarig meisje. Het meisje van 17 was weggelopen uit een instelling in Sliedrecht. De twee werden in maart vorig jaar betrapt in de auto van de getrouwde man. Een begeleider van het meisje had op haar Instagram gezien dat ze een date had en sloeg alarm. Daarop greep de politie in. De man zegt dat het meisje zei dat ze meerderjarig was. Maar dat had hij niet gecontroleerd. En justitie neemt dat de 40-jarige kwalijk. De rechtbank in Rotterdam doet op 7 oktober uitspraak. De man die in Zeeuws-Vlaanderen 4 fietsers doodreed, komt onder voorwaarden vrij. De 20-jarige staat terecht voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en voor roekeloos rijden. De man reed in juni in een bocht vol in op een schoolklas die daar fietste. Hij reed 130, waar 80 is toegestaan. 3 leerlingen en de directeur van de school kwamen om. De rechtbank laat de verdachte nu voorlopig vrij, omdat nog niet bekend is wanneer de rechtszaak begint. De man mag in afwachting van het proces geen auto rijden en hij moet zich regelmatig melden. Het Centraal Planbureau ontkracht het idee van het kabinet dat een minder lange werkloosheidsuitkering goed is voor de werkgelegenheid. Volgens minister Veilbrief gaan mensen sneller en gemotiveerder op zoek naar werk als de WW korter wordt. Maar het CPB zegt dat het daardoor hooguit 8000 mensen extra door aan het werk gaan. Het planbureau spreekt van een beperkt effect. Op dit moment ontvangen zo'n kleine 200.000 Nederlanders een WW-uitkering. Nederland doet toch mee met het Eurovisie Songfestival. En wie namens ons land naar Bulgarije gaat, is nog niet bekend. Vorige maand trok Avro Tros zich terug omdat Israël nog steeds meedoet. De omroep vindt dat niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. En nu neemt NPO het stokje over van Avro Tros. Vorig jaar deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. In totaal 5 landen trokken zich toen terug. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft afgemeld. Volgens Spaanse media lijkt Spanje dit jaar hetzelfde te gaan doen. Het weer, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond plaatselijk een lichte bui, maar vannacht is het weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden en morgen hebben we mooi weer met flink wat zon, droog en 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in onze regio en op een aantal plekken flinke vertraging door incidenten. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Valkenswaard en Batendorp stond een auto in brand. Daar zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht met vertraging, is bijna een uur. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is door, maar de vertraging is er nog altijd. A67 Belse grens richting Eindhoven. Wekt open te hoogte een ongeluk. Vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Gelderop en Leenderheide. 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh, hey, jouw stad.

0: je tot luisteren dwingt. Het woord is aan het waas.
1: Ja, mijn naam is Theo. Ik geef jou de beste hits uit het verleden.
2: Theo, wil je ook een gin tonic met extra tonic?
1: Ja, lijkt me heerlijk. Mag er een beetje meer gin in? Een beetje minder tonic? Of is dat nog te vroeg voor mij?
0: De eindsprint van jouw werkdag. De swingende hitmiddag.
1: Met muziek uit Duitsland. Vrijheid.

0: regen. Voorlopig even wegblijven hoor. Voorlopig nog weer zon.
1: Dit is Vandaag in het Nieuws.
0: Ja, vandaag in het nieuws. De FBI is gehackt. De Shiny Hunters, je weet wel, van Odido hebben weer toegeslagen.
2: De swingende hitmiddag Factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Sommigen zijn...

0: plaatje uit de jaren 70, deze van Sammy Davis Jr. Over de snoepman, de Candyman. Welkom, Ados Radio, Drex op de FM. Vandaag trouwens de dag van de biseksualiteit. Het is maar dat je het weet.
1: Theo, wie zijn er vandaag jaren?
0: Ja, niet biseksueel, maar wel jaren vandaag. Marco Borsato. En ook vandaag jarig de Spaanse man die je vrouwenharten sneller doet kloppen. Julio Iglesias, hij wordt 82 jaar. Goeiedag, Ados Radio, Drexel FM.
2: De swingende hitmiddag. Hoe langer je luistert, des te beter het klinkt.

ook de wereld te regeren. En dus hebben we zoveel oorlogen. Hebben we Trumps, de Xi's, de Poetins en dat soort dingen. Fierce for fierce. Everybody wants.

de avondspits is begonnen in het zuiden van het land met inmiddels bijna 130 kilometer file in totaal. De meeste files zijn nu dagelijks. De meeste vertraging zien we nu op de volgende wegen. De A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum een kwartier op onthoud. De N2 Maastricht-Eindhoven voor Eindhoven Centrum nog 7 kilometer een kwartier vertraging. Daar waren aan het begin van de avondspits wat problemen door een autobrand, maar dat is inmiddels opgelost. En nog opvalt is de N279 Den Bosch richting Roermond voor Keldonk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekker plaatje uit het verleden. Dus een plaatje om helemaal uit je dak te gaan. Roxy Music en Brian Ferry, Let's Stick Together. Ja, we staan samen op de weg stil. Kijken we naar de verkeersmonitor, dan zien we files op de A16, de A15 en beide richtingen. En dat kon wel oplopen tot een vertraging van zo'n 30 minuten.
1: Theo, stop je weer een keiharde...

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren van buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft een meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen nog bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt overigens niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan het beter het AZC komen, zegt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat daar serieus naar moet worden gekeken. Inwoners van onze regio wonen nog altijd vrijwel het krapst van heel Nederland. Alleen in Amsterdam is het gemiddeld woonoppervlak per persoon lager. In de regio Groot-Rijnmond gaat het om 47,1 vierkante meter per persoon. 1 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden. Dat wel, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In heel Nederland is de woonruimte per persoon gemiddeld 55 vierkante meter. En het ruimst wonen mensen in Limburg en de drie noordelijkste provincies. Ouderen wonen vaak ook een stuk ruimer dan jongeren. Vlaardingen heeft een fout van 40 miljoen euro gemaakt in de begroting, blijkt uit een brief aan de Raad na berichtgeving van het AD. Vorige week presenteerde de gemeente nog een begroting waarin ruim 7 miljoen was uitgetrokken voor het zwembad. Maar het zwembad kost in werkelijkheid ruim 47 miljoen euro. De wethouder heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad met daarin het juiste bedrag. In november debatteert de Raad over de begroting. Het weer, nu nog af en toe zon en droog, 21 graden, maar vanavond is er kans op een lichte bui. In de nacht is het dan weer overal droog, het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Het blijft droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog vijf verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht. En zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksaanpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Toch altijd 120 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel 8 kilometer met een kwartier vertraging. A16, weer naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht ook nog eens een kwartier oponthoud. De A58, Tilburg richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En dat kost je een kwartier. En tenslotte de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout staat 13 kilometer langzaamheid en stilstaat verkeer. Dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: het zuiden van het land nemen de files nu te snel af. Wat nog wel opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk bij Knoopend Leenderheide. Er staat nu 6 kilometer file met een half uur vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Hellegatsplein 10 minuten oponthoud. En de A50 tenslotte Eindhoven richting Arnhem. Tussen Knoopend Taalgraven en Ravenstein 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: stad, jouw radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij 3 jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar 2 plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Dordrechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Brechtstad FM en Atos Radio presenteren. Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres. Golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En vandaag beginnen we met Jackson Browne, Doctor My Eyes.

Net als America samen met George Martin, A Horse with No Name. En daarvoor The Guess Who met American Woman. We gaan nu verder met een verzoeknummer van iemand die hier in de studio rondloopt. Hij heet Pim Stoerendraaier en we gaan draaien Daft Punk Robot Rock.

Blink 182 met All the Small Things. En daarvoor Kim Kearns met Betty Davis Eyes. We gaan verder met Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

I Ain't Worried van One Republic. En daarvoor Green Day met Boulevard of Broken Dreams. We gaan verder met Tom Petty, Free Falling.

Dit was Genesis met That's All. En daarvoor hoorde je Boston met More Than A Feeling. En we zijn al bijna aan het eind van het eerste uur van Rock Harder gekomen. Dit uur sluit ik af met Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. U hoort mij weer na het nieuws.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog vijf verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht. En zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie ook in dit uur weer voor mijn rekening. En we beginnen met The Guess Who. The Guess Who, ja. Yeah. These Eyes.

Dit was Talk Talk, It's My Life. En daarvoor America met Sister Golden Hair. We gaan verder met Nothing But Thieves, Evolution.

Dit was Paul McCartney met Wings, met Band on the Run. En daarvoor hoorde je The Who met Baba O'Reilly. We gaan verder met Supertramp. Goodbye, Stranger.

En met Supertramp, Goodbye Stranger, zijn we alweer bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met R.E.M., Man on the Moon en ELO met Living Thing. Tot de volgende keer.

0: It's time to go.
1: Jouw stad, jouw radio. Kletsland FM. Met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij 3 jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar 2 plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast, uit Sliedrecht en Dordrecht, en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouet, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
10: May we start?
11: To start.
12: One,

0: Jazeker, van starten. Het is bijna 9 over 9. Je gaat luisteren naar Silhouette 322, een A en een B-kant. En ik heb besloten, ik weet niet hoe ik daarbij terecht kwam, maar in ieder geval, ik was weer een beetje aan het zoeken naar het een en ander. En toen kwam ik bij een bord, een reclamebord van het merk Hofnar. Hofnar, dat was in eerdere jaren, ik geloof dat ze zelfs weer bestaan inmiddels, maar jaren 50, 60, 70 was dat een bekend sigarenmerk. En die hadden een reclameuiting en die vond ik wel aardig. En daar gaan we het een beetje op enten vanavond. Een tevreden roker is geen onruststoker. Nou, we gaan luisteren. Hoe kom je trouwens van die sigaren af? Nou, heel simpel. Cold Turkey, dat is een nummer van John Lennon uit de jaren, begin jaren 70. En ik heb een fantastische live versie gevonden van Lenny Kravitz. Tot 11 uur, Silhouette op Drechtstad FM en Atos Radio.
1: You guys ready?

Ja, dat zijn bekende klanken in een orkestrale uitvoering, namelijk Wish You Were Here, symphonic door een hele collectief, maar vooral door de London Orion Orchestra. 2016 is het opgenomen en ja, dan moeten we eigenlijk ook nog eventjes luisteren naar het origineel van Pink Floyd, 1975, Have a Cigar.

Hij blijft mooi, jawel. Smoke on the Water. Dat was Deep Purple uiteraard. 1972 live in Osaka, Japan. In de originele bezetting, de topbezetting met Ritchie Blackmore, John Lord, Roger Glover, Ian Paice en Ian Gillan. Ik heb het verhaal waarschijnlijk wel eens een keer verteld. Ik heb ze nog steeds, drie neefjes, inmiddels neven. Ik noem ze voor het gemak even Kwik, Kwek en Kwak. En daar gingen wij in het verleden met de ouders, broer en zus, gingen we daar regelmatig naartoe. En die woonden in Kampen, nou helemaal aan de andere kant, in het oosten. En deze heren, jongens, mijn leeftijd ongeveer, 11 jaar oud destijds, die hadden de gewoonte om deze muziek die ik totaal niet kende voluit te draaien in het slaapkamertje met enorme boksen. Ik ben ze nog steeds schatplichtig en dankbaar voor de kennismaking met deze paarse band Deep Purple. Ja, en dan ligt er nu op de draaitafel. Vroeger had ik een draaitafel, althans in een studiootje. Dat doen we hier niet, dat doen we via de computer. De band The Tubes uit de Verenigde Staten. San Francisco, Smoke la vie en fumée. Volgens mij is dat niet helemaal correct Frans, maar we gaan luisteren. The Tubes.

Boys and dolls are out trying to score.

Ja, deze dame die is inmiddels heel erg beroemd. Toen wat minder. 2018, je hoorde Ray en Cigarettes. Daarvoor Smoke La Vie en Fumée staat erbij. 1978, Live at the Hammerstein Odeon. What Do You Want From Life? Live 1978. Nog een keertje. The Tubes uiteraard. De San Francisco based Tubes. Inmiddels nog steeds aan de bak. Met van alles nog wat. We gaan luisteren naar een band. Volgens mij is het een Engelse band. The Editors. Smokers Outside the Hospital Doors. Een van de mooiste titels van vanavond.

Dat is inderdaad een Engelse band. Ik heb er even naar gekeken. Ontstaan, opgericht in 2004. Ze komen uit Birmingham, zie ik hier staan. Je luisterde naar het nummer. Moet ik even kijken. Smokers Outside the Hospital Doors. Wat een titel, prachtig. An end has a start. An end has a start. Ja, in dit geval nog niet, maar... Ja, dat is altijd zo, hè? Meestal. Ja, we hebben het vandaag over de Hofnar. Een tevreden roker is geen onrust stoken. En Hofnar, dat was een bekend merk, sigaarmerk. En ik heb begrepen dat in 2013 zijn ze weer gestart met dat merk. Maar dat was in die tijd behoorlijk bekend, de Hofnar. Ja, dan denk ik gelijk een Hofnar. Dat is een, die had je vroeger aan het Hof van de Koning. En dat, die moest dan de koning vermaken, een soort van clown. En dan denk ik gelijk aan Supertramp en Fool's Overture. Tot 10 uur luister je naar Supertramp. Even in the Quietest Moments 1977. Tot na het nieuws.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouet.
9: Drechtstad FM.
10: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouet, een muziekprogramma van vandaag. terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden. Oh.

Ja, op kant 1, de A-kant, draaide ik de versie van Lenny Kravitz. Deze mag er ook wezen. Hollywood Vampires featuring Alice Cooper, Joe Perry en Johnny Depp. 2015 van hun debuutalbum. En daarvoor de sympathieke Mika, een Canadese zanger met dansmuziek altijd. Altijd vrolijk deze man. Met Relax, een live uitvoering daarvoor. We starten met Frankie Goes to Hollywood met Relax in de New York Mix uit 1984 van het album Welcome to the Pleasure Dome. Daarmee ben je weer aanbeland bij Silhouette 322, in dit geval de B-kant. Met Hof naar een tevreden roker is geen onrust stoken. Ik vond hem mooi. Producent van sigaren in een ver verleden. En het beeldmerk van deze Hofnar was een Hofnar. Met een beetje een sardonische blik op zijn gelaat. Ja, in die tijd een heel bekend merk. Maar ja, zoals iedereen weet, roken is niet meer in. Al moet ik zeggen, er is weer een soort tegenbeweging gekomen met het vapen. Maar vanavond hebben we het over de tevreden roker en alles wat daarmee gepaard gaat. Zoals bijvoorbeeld een cold turkey. Het één keer afkicken van het roken. Gewoon stoppen. Ja, dat is cold turkey en dat wordt dan meestal gebruikt bij drugs. Op de achtergrond hoor je inmiddels Camel. En dat was overigens ook een bekend merk in die tijd. Sigarettenmerk Lunar Sea. Hier is Camel Live Records.

0: Dordrechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad.

de power dame is dit, zeg. Olivia Rodrigo met Cigarette Smoke van het album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Album, prachtig album uitgekomen dit jaar. Daarvoor Oasis 1994, Definitely Maybe heet het album. Cigarettes and Alcohol. En daarvoor Camel met Lunar Sea van het live album Alive Records uit 1978. En daarmee is het bijna 10 over half 11 alweer, jawel. We gaan richting 11. Maar we hebben nog een paar nummers te gaan. En dat doen we onder andere met een meneer die ik ontdekte ergens, ja, de begin van de jaren, de zero's zeggen ze dan tegenwoordig. Dan moet ik even kijken of dat wel goed gaat. Want dat is, ja, dat is inderdaad het nummer wat ik wilde horen. Ik heb het over Rufus Wainwright, Cigarettes and Chocolate Milk. Van volgens mij is een debuutalbum Poses.

Ja, nog zo'n powerwoman, Céline Dion uit de film Justice. Céline Dion. Ashes. En ja, het zit er bijna op, mensen. Ik heb nog één track te gaan. Ik heb dat nummer al een paar keer gedraaid vanavond, maar de originele nog niet. En die gaat zo komen. Dat is John Lennon met Cold Turkey. Je luisterde naar Hofnar. Een tevreden roker is geen onruststoker. Geweldige uitspraak dit. Een slogan voor een sigarenmerk destijds. En ja, ik ben zelf nooit een roker geweest, maar er zijn mensen die hebben het er moeilijk mee. En vandaar dat je ook regelmatig dit nummer hoorde. Cold Turkey. Als je wilt weten wat dat betekent, dan moet je gewoon stoppen met roken. Hier is John Lennon. Tot volgende week.

0: nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij 3 jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar 2 plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Sliedrecht op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: prachtige om de show mee te beginnen. Ja, Dr. Hook, Sanders & Medicine Show. En je hoorde hem met A Little Bit More. Er komt veel meer aan.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Want zo is het hoor. Er komt nog veel meer aan. Veel meer mooie muziek en interessante onderwerpen die we samen graag met jou bespreken. Dus blijf lekker luisteren naar deze mooie aflevering van de late avond. Zometeen gaan we het hebben over World Marathon Majors. Wat dat is, hoe dat in elkaar zit, wat kun je verwachten, dat hoor je zo meteen. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de inhoud van uw portemonnee in verband met benzine. Allemaal heel erg actueel. En ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft. Je hoort het ook zo meteen. En met warmte en aandacht langer in huis wonen, thuis wonen. Dat gaat natuurlijk op voor mensen met beperking bijvoorbeeld, maar ook senioren. Nou, wat dat allemaal te betekenen heeft en welke oplossingen we in de aanbieding hebben, dat hoor je straks hier in deze prettige aflevering van De Late Avond.

0: een van de mooie hits van Carly Simon hier in de late avond. En Coming Around Again. En Seals and Crofts. Met een mooie klassieker. Get Closer. Natuurlijk, dat is fijn. Zo aan het einde van de dag. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan hard lopen. Nou ja, hard. Met een behoorlijk tempo. Hier is mijn collega Tera Cox.
1: World Marathon Majors. Daarover gaan we praten met Arno Tessus. Hij zit hier tegenover mij en hij wil binnen 1 jaar 9 van die grote marathons lopen. Hartelijk welkom, Arno.
2: Ja, dankjewel.
1: Arno, ik heb heel veel vragen in mijn hoofd, maar ja, 1 vraag brandt me op de lippen. Wat bezielt jou? 9 marathons in een jaar, vertel.
2: Ja, een paar jaar geleden werd mij verteld na een knieblessure dat ik nooit meer marathons kon lopen. Ik zou nooit meer pijnvrij kunnen lopen. En een medisch specialist heeft mij pijnmedicatie voorgeschreven, dat ik iedere dag pijnmedicatie moest nemen. En ja, daar was ik het niet zo mee eens. Dus ik ben bij een andere kniespecialist geweest, een fysio in Amsterdam, die gespecialiseerd is in knieën en ook Olympische sporters helpt. En die zei tegen mij, nou, we gaan gewoon gerichte oefeningen doen en met discipline en gewoon volhouden. Dan kom je eroverheen. Nou, en dat was ook zo. En ja, ik ben een beetje van de jaren 90 films, dat mensen iets overkomt. En uiteindelijk ze zeggen, ja, je kan nooit meer lopen of je kan niet meer doen wat je eigenlijk graag wil. En dan komen ze eroverheen en dan gaan ze iets geweldigs doen. Dus ja, ik was daar nu overheen. Dus ik denk, ik moet ook iets geweldigs gaan doen.
1: Nou ja, ik kan me voorstellen, als je weer een hele marathon kan lopen, dat is al fenomenaal. Maar waarom leg je jezelf zo'n druk op om er 9 te gaan lopen in 1 jaar?
2: Ja, het leek mij gewoon een mooi doel om te hebben. Er waren er eerst altijd 6. En daar heb ik er 5 van gelopen. Dus mijn doel was de hele tijd om die 6e te lopen. En die ga ik volgend jaar ook lopen. Daar sta ik al voor ingeschreven. En toen dacht ik van ja, maar er zijn er nu 3 bij, dus die wil ik ook lopen. En toen dacht ik, ja, dan wil ik eigenlijk proberen om ze gewoon alle 9 achter elkaar te lopen.
1: Hé, wat is er nou zo leuk aan een marathon lopen? Ik heb hem wel eens weer laten uitleggen, maar ik begrijp het nog steeds niet helemaal.
2: Nee, ik denk dat een hoop mensen dat niet begrijpen. Het is gewoon heel erg zwaar. Ook als je ervoor getraind hebt, het blijft een lange afstand. 42 kilometer is gewoon heel ver lopen. Maar ja, ik haal er wel heel erg veel voldoening uit. En dat gevoel wat je krijgt als je over die finish loopt, dat is gewoon ja, niet te beschrijven als je dat niet hebt meegemaakt.
1: Nee, nou begin daar dan ook maar niet aan. ik neem aan, ja, het beheerst dan wel heel je leven. Als je er 9 in een jaar gaat lopen, dan ben je dus eigenlijk bijna het hele jaar met die marathons bezig.
2: Ja, het is ook nu al een hoop geregel. Organisatorisch is het een hoop werk. Ik heb allemaal hele grote vellen papier, soort whiteboards door mijn huis liggen met om alles bij te houden en niks te vergeten wat ik moet regelen.
1: Dan moet je natuurlijk ook nog, ja, mensen hebben ook een baan, mensen moeten ook een inkomen voorzien. Maar jij bent natuurlijk wel van het hardlopen, want je hebt een site zelfs over hardlopen, hè?
2: Ja, ik heb een YouTube-kanaal waar ik ook heel veel filmpjes maak met tips voor hardlopers. En ook mijn eigen training, maar ook mijn eigen events die ik loop.
1: Dus heel veel marathonlopers zijn wel jouw volgers?
2: Ja, ja.
1: En noem eens een paar dingen die dan bijvoorbeeld op die website staan.
2: Ja, heel veel runs. Dus alle marathons die ik al gelopen heb, die film ik ook allemaal. En dat ga ik dus nu ook doen voor de 9 marathons die ik ga lopen. En uiteindelijk maak ik daar dan een documentaire over. Dat wordt The Ninth Star. Wat dan van mij eigenlijk af van nu met het regelen en het voorbereiden. De eerste marathon is in oktober al. Dan ga ik in Frankfurt de marathon lopen. En dan ga ik, mijn doel is om onder de 3 uur te lopen.
1: En dan ook nog
2: daarmee te kwalificeren weer voor Boston, Chicago en New York. Dus dat is wel al een groot onderdeel, zeg maar, voor volgend jaar. Want dat scheelt mij een hoop als ik al gekwalificeerd ben.
1: Nou, dat vroeg ik me net af. Mag je zomaar overal inschrijven? Of moet je nog aan bepaalde voorwaarden voldoen? Blijkbaar wel dus.
2: Ja, er zijn een paar waarvoor je dus inderdaad moet kwalificeren. En Boston is daar de moeilijkste van eigenlijk. En de rest werkt allemaal met een verlotingssysteem. Dus het is niet heel makkelijk om erin te komen. Maar daarnaast heb je wel andere mogelijkheden. Dus voor een goed doel lopen of met een reisbureau.
1: Ben je al rond voor die 9? Beetje al zeker dat je alle 9 kan lopen? Oh, nog niet. Nee. Het is nog even spannend.
2: Ja, ja, zeker.
1: Nou, dan moeten we je zeker even blijven volgen. Noem nog eens een paar plaatsen waar je die marathons gaat lopen.
2: Tokio, Sydney, Londen, Berlijn. En de 9e die er nu nog bij moet gaan komen, die nog goedgekeurd moet worden in december, dat is Shanghai. En dat is dan de eerste keer volgend jaar dat het de 9e World Marathon Major is.
1: En Kaapstad.
2: En Kaapstad ga ik.
1: Die hoort er ook nog bij.
2: Daar ben ik al wel voor ingeschreven.
1: Oh, fijn. Hoe is dat nou allemaal te doen, financieel en logistiek?
2: Ja, dat kost natuurlijk allemaal een hoop geld. Vooral de boekingen voor de reizen en zo. Dus ik ben heel hard op zoek naar sponsors.
1: Dat kan je ook op jouw site vinden? Of op jouw YouTube-kanaal?
2: Hoe je op mijn YouTube en mijn Instagram. Daar zijn wel oproepen voor, zeg maar. Op mijn Run Arno Run. En probeer dus ook lokale bedrijven. Rotterdam, omgeving, Schiedam, Vlaardingen. Om die...
1: dus mochten we je willen sponsoren, Run Arno Run.
2: Ja.
1: En dan krijgen we je site of je filmpjes.
2: Ja, daar staan mijn filmpjes op. En mijn voortgang van mijn training, dat soort dingen. En ik ben zelf videomaker. Dus ik lever dan
1: goed.
2: Weer voor de sponsors, zeg maar, videocontent.
1: Ja, en er komt een documentaire aan. Nou, we gaan je volgen. We gaan het zien. Ik wil je heel veel succes wensen. Je hebt er volop vertrouwen in, zie ik aan je.
2: Ik en zin in, ja.
1: Ja, nee, natuurlijk. Dankjewel voor het delen van dit bijzondere verhaal. Arno Tessis van Arno Tessis Productions en van Run Arno Run. Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Is het prachtig of is het prachtig? Toch maar mooi even een hele mooie van Ed Sheeran, Photograph. En daarvoor Vicky Leandros in Apretois natuurlijk hier in de show. Zometeen een mooie column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de prijzen volgend jaar. Over benzine. Over je portemonnee. Het komt eraan na deze van Frank Sinatra. The World We Know.

0: lieve mensen. Weet u wie in onze streken de man is met de gulle lach? Dat is de Dordtse wethouder Joost Veldman. Hij logenstraft daarmee het vooroordeel dat Calvinisten met somberte de last van het leven dragen. Want hij hoort bij de ChristenUnie, terwijl hij in de raad ook nog eens ondersteuning krijgt van de SGP. Waarom lacht de wethouder zo? Hij kondigde aan dat heel Zuid-Holland, dus ook de streken waar men mij kan horen, volgezet wordt met laadpalen. Geen gewone laadpalen, maar laadpalen die wisselende tarieven kunnen afrekenen. De ene keer is de stroom duur, de andere keer wat goedkoper. Dat heeft dan te maken met de belasting van het net. Dat ook in onze provincie de vraag naar elektriciteit niet goed meer aankan. Zoals altijd betaalt niet de verantwoordelijke bestuurder, maar de burger het gelag. Met die wisselende tarieven hoopt men richting te kunnen geven aan het laadgedrag van wie in een elektrische auto rijdt. Als het druk is, bijvoorbeeld rond de ochtend- en de avondspits, piekt de stroomprijs. Gehoopt wordt dat de automobilist dan vlak voor hij naar bed gaat, midden in de nacht, zijn wagen aan de paal zet en niet 's middags om 5 uur. Ongetwijfeld zal men ook iets verzinnen om op die manier het elektriciteitsgebruik van huishoudens aan banden te leggen. U had zo'n slimme meter genomen, weet u nog? Nou, dat was niet voor niks. Zo doet opnieuw de wereld een greep in uw portemonnee. 2 weken geleden was u misschien nog blij met uw oude trouwe benzinewagen. Nu gaat u er bij de pomp waarschijnlijk anders over denken. Dat heeft te maken met de stad Mokka. Want op deze trieste wereld hangt alles met alles samen. Mokka ligt op de kust van Jemen vlakbij de zeestraat der tranen, de Bab el-Mandeb. De Verenigde Oost-Indische Compagnie had de betekenis van deze plaats al in de gaten. In 1621 vestigden de onzen, zoals de schoolmeesters het vroeger zo mooi zeiden, toen er nog ouderwets vaderlandse geschiedenis werd gegeven, in 1621 vestigden de onzen er een factorij, een handelskantoor. Het was de kooplui van de VOC te doen om een vloeistof die de Europeanen pas kortelings hadden ontdekt. Geen olie, maar koffie. De Jemenieten zagen er streng op toe dat de Nederlanders wel de bonen in handen kregen, maar niet de koffieplantjes. Rond 1700 wist de Verenigde Oost-Indische Compagnie daar toch op slinkse wijze de hand op te leggen. De gesmokkelde plantjes deden het enorm goed op Java. Zo werd koffie het hoofdproduct van de VOC, want heel Europa raakte verslaafd aan het bruine vocht. In 1739 werd de factorij in Mokka wegens overbodigheid gesloten. De stad verdween uit de aandacht van Nederland en de koffie kwam massaal uit Java. Tot verleden week de belangstelling voor Mokka ineens weer groeide. Toen namelijk namen de Houthi-rebellen, bondgenoten van Iran, de stad in. Het zijn niet alleen bondgenoten van de Ayatollahs, maar voor het overige ook enge lieden die bijvoorbeeld in de door hen beheerste gebieden de slavernij herstellen. Vanuit Mokka kunnen de Houthis nu de Bab el-Mandeb voor tankers afsluiten. Ze zijn er vooral op uit de Saoedische olievloot de pas af te snijden, want dat zijn aardsvijanden. De oorlog tussen de Houthi en het Saoedische koningshuis, die al enige jaren woedt, heeft na een wapenstilstand dan ook een ongekend hoogtepunt bereikt. Waarom Mokka zo belangrijk is, merkt u aan de pomp. De olie- en gasprijzen bereiken steeds weer nieuwe hoogterecords en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal eindigen. En dat niet alleen. De oorlogen in het Midden-Oosten raken ook de kunstmest die voor steeds meer boeren in de armere landen onbetaalbaar wordt. Dat gaat gegarandeerd tot misoogsten en honger leiden. Die wakkeren op hun beurt opstand, oorlog en emigratie aan. Zo ziet u hoe uw dorp of buurt rechtstreeks de gevolgen ondervindt van wat er elders in de wereld allemaal misgaat. Wij kijken er bevend en doodstil naar, zoals een konijn naar de koplamp van een auto. En onze regering doet niet veel anders. Ondertussen maken we ons wel dik over een AZC'tje hier en daar. Maar de echte bedreigingen komen ergens anders vandaan. Oefen je spierkracht maar vast. Straks kun je je alleen de benenwagen nog veroorloven. Ga naar de Zumba-les op de sportschool en dans op Gasolina.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Wat een geweldig lied, toch? Eerlijk is hier. Een mooie herinnering, zou je kunnen zeggen. Willeke Alberti en Het Oude Huis. En daarvoor gingen de heupen los, speciaal voor onze columnist Han van der Horst. Over een paar minuten gaan we het hebben met oprichter Linda Brom over zorgharten. Wat is dat en wat heb je eraan? Je hoort het zo over een paar minuten naar de Fortunes en Here It Comes Again.

0: In dit onderwerp ga ik praten met Linda Brom en we gaan het hebben over zorgharten en zorgharten helpt. Nou, alles bij elkaar vergt wat uitleg, denk ik. Linda, welkom.
1: Dankjewel.
0: Jij bent van de zorg, dus?
1: Ja.
0: Ja, ja. Helemaal. Zorgharten, wat is dat precies?
1: Nou, wij zijn een team van zorgharten. Zo is de naam eigenlijk ontstaan. Wij bieden mantelzorgondersteuning, ook wel genoemd vervangende mantelzorg of aanvullende mantelzorg. In het verleden waren natuurlijk de bejaardenhuizen er en die zijn wegbezuinigd. Mm-hmm. En nu zijn wij eigenlijk in dat stukje 10 jaar geleden gesprongen. Zodat de mensen toch nog zo lang mogelijk zelfredzaam thuis kunnen blijven wonen. Ja. En er wordt natuurlijk heel veel van de mantelzorgers verwacht. En dat nemen wij over of komen erbij.
0: Dus ontlast je dan de mantelzorgers? Want die hebben het heel zwaar altijd. Hè?
1: Ja, er wordt heel veel verwacht van de mantelzorgers. Ja. De meeste mantelzorgers hebben tegenwoordig iedereen eigenlijk. Bij echtparen ook. Hebben alle twee een baan. Soms meer dan fulltime. Kinderen, et cetera. Hebben gewoon

0: gegeven moment om overbelast te raken. Ja.
1: En daar helpen jullie mee om die mantelzorger te ontlasten. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Wij nemen taken, of wij kunnen taken overnemen van de mantelzorger. En dat kan van alles zijn. Dat kan puur aandacht zijn wat iemand nodig heeft. Dat kan zijn dat we de boodschappen doen, dat we koken.
1: Wandelingetje maken.
0: Een wandeling maken. We gaan mee naar een tuincentrum. We gaan mee naar het ziekenhuis, naar de huisarts, naar de kapper, naar de pedicure. Eigenlijk, of naar familiebezoekjes, wat ook wel vaak gebeurt. Mm-hmm. En dat iemand een zus of zo een twee dorpen verder woont, waar iemand zelfstandig niet meer kan wonen, dan gaan wij mee. Dus eigenlijk overal waar behoefte aan is, kunnen wij doen. Het is maatwerk.
1: Ja, dat kan heel verschillend zijn, dus voor de mensen die hier aan meewerken.
0: Het kan heel verschillend zijn.
1: Maar het is geen medische zorg, laten we het even duidelijk stellen.
0: Nee, wij bieden zorg met handen op de rug. Zo noemen we dat.
1: Zo noem je dat.
0: En dat is natuurlijk niet altijd zo. Want als iemand ergens begeleiding bij nodig heeft of even ondersteund moet worden om van een rolstoel naar een rollator te gaan, dan helpen we uiteraard wel. Maar wij bieden geen verzorgende taken. Dus wij helpen niet met wassen en aankleden en medicatie geven.
1: Dat is weer een andere die dat doet.
0: Ja, dat
1: je bent eigenlijk weer een soort gezelschapsheer, dame.
0: Ja, zo kan je het ook noemen.
1: Ja,
0: maar wel met de nodige taken die nodig zijn. Hè? Want we willen ook een wasje. Als het bed verschoond moet worden, doen we dat ook.
1: Ja.
0: Dus we kijken echt waar is de behoefte aan. Waar kunnen we de kinderen mee ondersteunen? Waar kunnen we de partner mee ondersteunen? En zo ga ik eigenlijk mijn intakegesprek gewoon inventariseren. Wat is hier nodig?
1: Ja, maar moet wel klikken natuurlijk met degene die je gaat verzorgen.
0: Ja. Dus ik vraag niet alleen wat er nodig is. Ik vraag ook heel veel over de persoon zelf. Ja. Over de achtergrond. Wat hebben ze vroeger gedaan? Werk, hobby's, studie. Van alles bij elkaar. Daar kan ik een beetje uit opmaken hoe de persoon in elkaar steekt.
1: Ja.
0: En dan ga ik binnen mijn team kijken wie daar goed bij aansluit. Want als er geen klik is, dan gaat het niet werken.
1: Nee, dat is heel belangrijk natuurlijk, dat er een klik is.
0: Ja.
1: Die mensen die daar komen in dat huis, zijn dat vrijwilligers?
0: Betaalde mensen. Gewoon mensen die ons in
1: dienst
0: zijn.
1: Die kunnen zich daarvoor opgeven. Je kan je gewoon solliciteren eigenlijk.
0: Ja, op onze website staat een speciale pagina werken bij Zorgharten. En daar staat meer over wat we van de mensen verwachten. En daar kunnen ze ook solliciteren. En uiteraard kunnen ze altijd bellen voor meer informatie.
1: Ja. En je zit in Delft?
0: Wij zitten in Delft.
1: Maar je gaat wel een beetje over de grenzen heen van Delft?
0: Ja, zeker. Zeker. Onze regio is iets groter dan Delft. Alles wat er een beetje omheen zit, wat er aan vast zit. Dus dan hebben we het over Delfgouw, Pijnakker, Nooddorp, Rijswijk, Schipluiden, Den Hoorn.
1: Ja,
0: daar komen wij allemaal.
1: Ja, en dan hoor ik mensen ook zeggen, ja, maar wat kost dat dan?
0: Ja, in de meeste gevallen wordt het vergoed.
1: Ja.
0: Dan praten we over mensen met dementie of lichamelijke beperkingen die echt een indicatie hebben waardoor ze echt hulp nodig hebben. Dan kunnen ze een WLZ-indicatie krijgen, wet langdurige zorg. En daarvanuit kunnen ze een per persoonsgebonden budget aanvragen. En dan worden alle kosten vergoed. Dus dan kosten wij niks.
1: Een mooie organisatie om daar mee door te gaan en in ieder geval de mensen te helpen die dat hard nodig hebben. Linda Brom, oprichter van Zorgharten. We hebben nu begrepen dat Zorgharten mensen allemaal wil helpen. Dank je wel voor het gesprek.
0: Heel graag gedaan.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht. En zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog vijf verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht. Zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.